Ne hem winchaste doinang ab ne nangu du kamko ne narptam ne dance sahna sahna ta samaji CJWE ne yotabi ne ahyabi anchitoka ekhyabi jets.